van die 7 inch You'll Know So With, met de track Dark Disco Da Da Da Da Run. Ja, u denkt dat er een carnavals dijenkletser aankomt, maar nee, want hij klinkt zo. Hier is de perfecte moeder, Perfect Mother.

En ja, zo gaat dat dus. 64 minuten door. Ik heb laatst, enkele weken geleden, de opmerking gemaakt. Als ik misschien iets te veel nieuw Cabaret Voltaire werk zou draaien, dan hoor ik dat graag. Maar ik heb geen klachten gehoord. Daarom nog maar al een stuk van weer een nieuwe Cabaret Voltaire. Richard H. Kirk, actiever dan ooit lijkt het wel. 3 albums in zeer korte tijd. Dit is BN9 Drone. En u hoorde de titeltrack. Ja, er staat maar 1 track op. En daarvan natuurlijk een gedeelte. Cabaret Voltaire. Nieuw uit op Mute Records. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar we teruggaan naar 1983. Laatst stond ik weer eens voor de platenkast. En zoals u dat weet, doe ik dat vaker. En toen zag ik ineens staan. Het album wat ze uitbrachten in 1 album en verder dan dat is het niet gekomen, heette Climbing Thieves Vie for Attention. En dat is een band bestaande uit Peter Price, A.C. Marias, oftewel Angela Conway. En zij heeft hand- en spandiensten vandaag gedaan met de heren Graham Lewis en Bruce Gilbert. Davis Tidball en Graham Lewis en inderdaad Bruce Gilbert van Wire destijds. Samen maakten zij dat album en daarop staat het geweldige Blind Tim.

Daedalus. The Grief uit 1981. Dat Franse collectief wat heel erg veel moois heeft gemaakt en over ons uit heeft gestort. Geweldig. Allemaal untitled titels. Dus op deze verzamelaar. Dit was gewoon untitled. En dan nummer 2. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu nieuw werk van Vanessa Sinclair en Henrik Nordvarger Björk. Hun nieuwste, dat is een mini-plaat, zeg maar mini-LP, die overigens niet op LP uit is, maar alleen digitaal. Die heet Inner Underworld. Nordvarger, die hoeft bijna geen nadere introductie hier bij X-Rated. Maar Vanessa Sinclair wellicht wel. Zij is de schrijfster van het boek The Pathways of the Heart. En daarvan hoort u ook de tekst, gesproken door haarzelf en door Henrik. Het album is overigens geheel gratis op te halen voor u via natuurlijk Bandcamp. Dit zijn Vanessa Sinclair en Henrik Nordvarger Björk.

Chiefly from those, and his foot.

Ja, de duisternis is nu toch wel echt ingevallen en het wordt gewoon ook weer herfst buiten na de zomerse dag van vandaag. Herbst 9 hoort u met Gian Chohane. Het staat op het album Eta Sarine en dat verscheen in 2001 via Low Key Foundation. Ook zo'n fantastisch label. Waar we echt heel veel moois kunnen vinden. X-Rated op de concertzender met nog een kwartier prachtige muziek. En daarna is het de beurt aan X-Ray. En met ook prachtige muziek overigens. Nu Sephiroth, om het nog wat meer duisterder te maken. Draconian Poetry, zoals het in 2005 verscheen via Cold Meat Industry. Now night her course began. Sephiroth.

Hoorde Fragments of Memories van Bellucci en Aldinucci. En dat verscheen via 13, het label van Silentes uit Italië. En datzelfde label heeft ook een album uitgebracht van Lia Bos. En die ken ik in ieder geval al eerder van een Glacial Movements album, overigens ook uit Italië. Lia Bos, deze dame maakt behalve muziek ook furoren in kunst en mode. En, maar muziek, dat is Ever Expanding, zoals ook haar album heet. Ever Expanding, je hoort nu Lia Bos in Anchor Points.

wat een pracht. Van twee Italianen, Andrea Bellucci en Giulio Aldinucci. Zij vormen het duo wat het album Slow Dances en Still a Memories maakte.

En afgelopen vrijdag Lydia Lunch op Grauwzone gezien. Ze was weer van de partij. En wat was het goed. Het was vies. Het was hard. Het was gruizig. En dat hoort Lydia ook te zijn. Lydia Lunch. Ditmaal hoorde u haar met de Anubian Lights van het album Champagne, Cocaine en Nicotine Stains. Portango Tango. Lydia Lunch. Heel fijn haar weer gezien te hebben op Grauwzone. En hiervoor hoorde u een track van Varian. En dat staat op de verzamelaar Elemental Studies via Carpus Sonum Novum. U hoorde Afloat en dat is een rework van een track van Illusion of Safety. Sowieso een fantastisch dubbelalbum waar CD1 helemaal opgaat in de soundtrack van Elemental Studies en CD2 de reworks. En daarvan hoorde u dus deze track. En daarvoor 400 Lonely Things.

En zometeen is er X-Ray tot middernacht met Antesteria uit Rusland. En dat is Georgi Beloklazov. U hoort 4 tracks van het soundtrackalbum van de film 1953, die in 2010 verscheen. En 6 jaar later verscheen het album Ice van Antesteria. En u hoort van beide albums een selectie in X-Ray Antesteria. Zometeen X-Ray dus tot 12 uur. Volgende week is het de beurt aan de eerste special rond een festival. Er komen 3 mooie festivals aan. We beginnen volgende week met het Sonic X Festival in Amsterdam. En verder in de komende maanden hoort u een special rond Rewire. En natuurlijk hebben we ook weer Walter Hoeijmakers te gast. Dat gaat gebeuren op 29 maart aanstaande in een Roadburn special. Dus noteert u dat allemaal. Maar volgende week dus Sonic Acts hier in X-Rated. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. IJs en Wederdiener is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Voor nu, dag.

0: Max.
1: Ratings.

Heerlijke track van Scan X. U hoorde Aum en dat staat op de Satori EP uit 1993. En verschenen op het legendarische FNAC-label. Scan X, dat is Stefan 3. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en meer moois in X-Ray tot middernacht straks. Maar eerst heel veel nieuw werk hier bij X-Rated. Zoals van Rivage. We gaan van Frankrijk naar Luxemburg. En vanuit Luxemburg komt nou ook niet zoveel muziek. Wel nu, Rivage komt er wel vandaan. Dit is Basalte in de Jet-Yotronic Remix. Het komt van de single Basalte. En die gaat verschijnen op 21 juli aanstaande. Dit is Rivage. Dit is X-Rated. Ik heel fijn dat u er allemaal bij bent. En geniet van al het moois van toen en nu. Een hele goede avond.

Wat een heerlijk geluid. Sirak hoorde u. Dat is de track. Hoorde een track van de 12-inch Sweet Acid Sound van Humanoid. Oftewel Brian Dugans, die ook met Gaz Cobain in Future Sound of London zit. Sirak van Humanoid hierbij X-rated op de concertzender. Maar we verder gaan met heel nieuw werk. Want is nog. Ja, is wel uit. Ja, zeker. Wel uit inmiddels. Doris Boerk en Sebastian Mulaert. Hun album heet That Who Remembers. Het komt uit Zwitserland. En de track is Bond. En we gaan het nu allemaal wat rustiger aan doen. Met Doris Boerk en Sebastian Mulaert.

nieuw en toch ook weer niet echt helemaal nieuw. We hebben het over Marena en Jaco Jaco. Marena en Jaco Jaco brachten in 1921 een digitaal album uit, wat ook in een gelimiteerde uitgave werd verscheen via op een cassette. En nu wordt het eindelijk in grotere hoeveelheden uitgebracht op CD en LP. Marena en Jaco Jaco hoor u met Zienersprung. Zienersprung van het album Atlas der Gedanken. Het gaat op 11 augustus opnieuw uitgebracht worden via Edition Door. Heerlijk, prachtig werk van deze twee artiesten. En we hebben nu iemand die dat allemaal in zijn eentje deed. En doet. Hij deed heel veel acid in het verleden. Heel veel acid en techno. En is tegenwoordig veel meer de kosmische space, een beetje minimal-achtige kant op gegaan. Ik heb het over Johannes Auvinen. En hij maakt muziek onder de benaming Tin Man. Dit is de titeltrack van het album Arle. Hier is Tin Man.

ergens licht en ergens toch donkere klanken van Jan Novak uit Amerika. Je hoorde The Inevitability of Failure. En dat staat, is een track die in ieder geval staat op de nieuwste Mind the Gap. Nummer 162 van de Gonzo Circus. Dat fantastische cd'tje wat er altijd bij zit. Het origineel vindt u op het album The Voice of Theseus. Dit was Jan Novak hier bij X-Rated. En van Amerika gaan we gewoon naar Nijmegen. Rick Sanders heeft een nieuw album uitgebracht. En dat is echt een heel erg fijn album. En dat hij in het verleden ook fijne albums heeft uitgebracht, dat bleek wel uit het feit dat ik een heel uur X-Ray aan Rick Sanders heb kunnen wijden. Dat gaan we nu met het nieuwe album niet doen. U hoort 7 minuten en 8 seconden, namelijk de track Final Blend. Hij heeft een aantal tracks opgenomen op dit album, wat overigens Blend heet en verscheen via zijn eigen label No Beat Music. En die tracks die heeft hij aan het eind van het album allemaal bij elkaar gevoegd en daar een geheel van gemaakt met een fraaie synthesizer toon daaronder. En dat is duidelijk hoorbaar, een prachtige track. Final Blend, dit is Rick Sanders.

nog meer gezelligheid van de Hybrids. Uit België, Hybrids. En al decennia lang verblijden de Hybrids al ons met allerlei rituelen. Zoals ook dit ritual voor Baphomet. En de track is in eigen beheer uitgegeven. En het werd mij toegestuurd door de Hybrids zelf. Dus waar het verder op uitgebracht wordt, ik weet het niet. Maar in ieder geval, Ritual voor Baphomet was origineel een tekening uit 2017. Hybrids hoorde u hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we even verder gaan met een prachtige nieuwe werk. Verschenen op Glacial Movements, dat ijzige label uit Italië. Ik heb het over Aware. Het Requiem for a Dying Animal. U hoort nu het tweede gedeelte uit dit fantastische werkstuk. Requiem for a Dying Animal.

Zo mooi trekken, Halcyon van Orbital. En dat is alweer 1992. De broertjes Orbital, ze zijn gelukkig weer bij elkaar en treden ook weer op. Maar de hoogtijdagen, die zijn toch een klein beetje voorbij. Alhoewel, ik moet echt wel eerlijk toegeven dat ik de laatste keer Orbital live, en dat was in Paradiso, Amsterdam, ik wel heel erg heb genoten. Orbital, ze zijn weer bij elkaar, maar dit waren ze uit 92. Halcyon. En dat aan het begin van een nieuwe episode van X-Ray. Dit tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Maar nu eerst allerlei nieuw werk in dit eerste uur X-Ray. Onlangs in de boerderij in Zoetermeer, daar trad System 7 op. Een geweldig optreden. En ze deden ook een track die heet And Justice Killed. Dat is de System 7 remix gemaakt door de Japanners Yuyuka. En die gaat u nu beluisteren hier in X-Rated. Yuyuka in de System 7 remix. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. People raise up, voice up, joy, it's free crowds. The man was killed by gun. People raise a voice of joy, freak out.

Lekker hoor. Voorlopig nog niet uit. 17 mei komt het nieuwste album van Alan Alien uit. Maar u hoorde vast een track van dat album. Het album gaat heten Aliantronic. En u hoorde Stimulation. Alan Alien. Dus 17 mei verkrijgbaar. En vast natuurlijk een primeurtje hier in X-Rated. We zouden X-Rated niet zijn als we dat konden doen. En dan is er nog eentje die op stapel ligt. En die komt nu, die komt pas 19 april uit. En dat is van TRST. TRST is Robert Alfons. Heeft onder andere medegewerkt met leden van Austra. The Destroyer One gaat uitkomen dus op 19 april. Dit is TRST. Binnenkort trouwens optredend in onder andere Bitterzoet in Amsterdam. Waren het niet dat dat al wekenlang uitverkocht is. Helaas, 15 april dus, staat u voor een dichte deur als u geen kaartje heeft. Anyway, dit is TRST met een geweldige track, Unbleached.

Downloads. We weten allemaal dat je beter een cd of een lp kan kopen dan downloaden, omdat de artiesten dan meer over aan overhoudt. Maar download als band, die mag er zijn. Alhoewel de band helaas al niet meer bestaat vanwege het feit dat onlangs Phil Western is overleden. Die maakte ook onder andere deel uit van, behalve download, ook in Plateau. En werkte mee aan bands als Skinny Puppy en Ministry en dergelijke. Kevin Key van Skinny Puppy, die leeft nog wel. En samen met hem maakte deze als download dus dit album. Unknown Room, u hoorde Gaslighter. Hier bij X-Rated op de concertzender. Heel nieuw werk nu van Daniel Thorn. Het is het debuutalbum wat onlangs verscheen via Erased Tapes. Lines of Sight heet het album. En u gaat nu luisteren naar From Friends Looking Out. Nee, sorry, From Inside Looking Out. En ja, het klinkt een beetje alsof Ben Frost of Tim Hacker een huwelijk zijn aangegaan met de minimalist Philip Glass. In ieder geval, het klinkt geweldig. De saxofonist Daniel Thorn. En toen gebeurde er helemaal niets. Nee, een beetje jammer. Oh jongens, toch de techniek. Waarom nou toch? Ja. Dan zegt u natuurlijk, nou dan had u beter een download kunnen maken in plaats van een cd. Want dan doet hij het natuurlijk wel. Ja, daar heeft u misschien op zich wel gelijk in. Maar nou ja, anyway. We gaan het nog een keer proberen met Daniel Thorn. En toen deed hij het.

Zo de Juur, jongens, heeft hij toch eventjes het beste album sinds hele lange tijd uitgebracht. Onze Christian Fennis. Dit was Fennis en zijn nieuwste album Agora. En die is verschenen via Touch Records, het Engelse voor een aanstaande label Touch Records. U hoorde Rainfall van Fennis van dat nieuwste album Agora. En in de komende edities van X-Rated vast veel meer van dit album. Er staan 4 lange tracks op die alle 4 de moeite waard zijn. Wat ook zeer de moeite waard is, met allemaal korte tracks overigens, is het nieuwste album van S.E.S. Gunvor Riberg. En deze Zweedse dame die maakt doorgaans nogal donkere techno, maar ze is ook heel goed in het maken van duistere soundscapes. En dat getuigt ook het nieuwste album wat ze heeft uitgebracht, Cutterhead. En dat is een film en daarvan heeft ze de muziek.

We zijn aan het einde gekomen van deze X-Rated. Maar u weet het, er is nog meer. Er is een derde uur. Dat is X-Ray. Met dit keer twee tracks van Conrad Becker. En Conrad Becker die stond in de jaren 80 bekend tussen aanhalingstekens als Monotoon. Ik heb een keer een concert van Monotoon gezien. En dat begon ongeveer om 9:30 s'avonds. En toen het 's morgens om 6:30 nog bezig was, vroeg ik op een gegeven moment, ben gewoon toneel opgelopen. En ik vroeg op een gegeven moment aan Conrad Becker wanneer het eigenlijk is afgelopen. En toen zei hij, that depends what your definition of time is. En hij ging nog een uur door. We houden het nu op precies een uur tot middernacht. Conrad Becker, niet als Monotoon, maar gewoon onder zijn eigen naam. Namelijk twee stukken van concerto's voor grand pianos. En dat staat op het album Grand Pianos Classics uit 1983. Of althans, het album is in 2010 uitgebracht door Klanggalerie. En de opnames die zijn uit 1983. Zet u het op een, nou zeg maar, bescheiden volume en u hoort niet eens meer dat het piano's zijn. Prachtig werk dus van Conrad Becker, zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Ik weet niet hoe ik er aan toe ben, want ik heb er in ieder geval 3 dagen Roadburn op zitten. Maar geen nood, de 4e dag Roadburn ben ik gewoon weer present hier in Utrecht. In de studio voor een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Maak er een mooie week van en we zien elkaar en horen elkaar volgende week. Dus vanaf 9:00 s'avonds hier op de Concertzender. Voor nu, dag.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

Max. Ratings.

ACDC hoort u van Speed Jack. In 1994 verschenen via R&S Records, Renaat en Sabine, plaatjes uit België. Speedjack komt niet uit België, maar uit Engeland. En dat is Mark Bell. Dit was zijn tweede single, CTC. En deze opener van dit eerste uur is een verjaardagscadeautje voor ons aller Dion Postdijk. Dion is jarig vandaag. En u als luisteraar beseft het misschien niet. Maar Dion is letterlijk vanaf 2011, dat hier X-Rated op de concertzender zit, al iedere X-Rated te horen. De uuropener van zowel uur 1 als uur 2 komen van de hand van Dion. Dion, nogmaals dank voor al die mooie uuropeners die je gemaakt hebt. Die blijven erin voorlopig, uiteraard. En van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik wens u allen hartelijk welkom. Dit is een nieuwe X-Rated op de concertzender. Tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En nu een fonkelnieuw werk van McGray. En dat gaat nog even niet verschijnen op 27 september aanstaande. McGray met Horizon. En dat staat op de Horizon EP. Dat is in eigen beheer uitgegeven op McGray Records. McGray woont in Brussel. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Daar is het kwispelende hondje Jack Russell weer. Taking Flight van de Taking Flight EP, hoor u. En die gaat verschijnen op 4 oktober aanstaande. Jack Russell hier bij X-Rated op de Concertzender. Een beetje een zomerse trek nog, omdat het vandaag nog echt heel erg lekker weer is. Inmiddels is de herfst begonnen. Buiten regent het inmiddels hier in Utrecht. Dus hoed u voor de komende week, want het wordt echt herfst. En X-Rated zal hierin meegaan het komende uur. Of daar, nou anderhalf uur zelfs. Alhoewel Harald Grooskopf nog eigenlijk best wel een klein beetje zomer in zijn hoofd heeft. Op het nieuwe album Stroom. Harald Grooskopf inderdaad. Die we kennen als een van de oprichters van de band Wallenstein. En verder heeft hij meegedaan op een legendarische album als de Kosmische Koerieren. Met leden van Ashra Tempel en Klaus Schulze. En is daarna notabene heel erg lang de vaste drummer van Klaus Schulze geweest. Harald Grooskopf, hij leeft nog en heeft weer een nieuw album uitgebracht. Stroom. Of in ieder geval, dat gaat gebeuren. En wel op 18 oktober aanstaande op Bureau B. Hier is Harald Grooskopf met Gleichstrom. MUZIEK

Na een eindeloze stroom aan heruitgaves en compilaties met oude tracks is er dan eindelijk weer een nieuw album van Faust verschenen. De aloude krautrockers, alhoewel er van kraut eigenlijk op dit nieuwe album nauwelijks meer iets te bespeuren is. Maar nog steeds met de originele leden Zappi Diemaya, die achter de drijvende kracht eigenlijk achter Faust is. Samen met oprichter Günther Wüsthof en weet zich op dit album vergezeld als van vrienden als Uwe Bastiansen, Ilke Drapats, Dirk Dresselhaus, Sonja Kosje en de leden Jochen Arbeid en Andrew Unruh van de Einstürzende Neubauten. U hoorde Faust van het album, het nieuwe album dus, Blikwinkel, vorige week verschenen via Bureau B. U hoorde voor Schlaghammer. En wat voorlopig nog niet verschijnt, alhoewel deze track wel, dat is de single, maar het album pas op 1 november, is het album van Diamond Day. Diamond Day hoort u met Tina with Tails and Petals. En dat in de His Name is Alive remix. Kent u die naam nog? His Name is Alive, die prachtige albums uitbracht op het 4AD label. Het album, dat gaat heten Dot Dot Dot Spaced Out Remixes. Hier is a Diamond Day.

prachtig. Wat een track is dit. Ontdekt op de nieuwste Mind the Gap verzamelaar. Die zit bij het tijdschrift The Gonzo Circus. Een track van Red Stars Over Tokyo. Het klinkt Japans en dat is het niet. Ze komen uit Leuven in België. En het album wat, waar deze track vanaf komt is Subliminal Fascination. Dat verscheen via Limbic Resonance. Red Stars Over Tokyo hoorde u met The Other Spare. Mind the Gap, weer zo'n fantastische ontdekking op dat label, op dat cd'tje wat zit bij het tijdschrift The Gonzo Circus. De laatste voor dit uur, dat is voor nieuw werk van Radio Massacre International. Het album dat gaat verschijnen op 25 oktober aanstaande. En dat album dat gaat via het Amerikaanse cuneiform verschijnen. En die heet Galactic Furnace. U hoort nu een gedeelte uit Galactic Furnace Part 2. Hier is nieuw werk van Radio Massacre International.

Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Het wordt een herfstige week, dus blijf maar lekker binnen en ga deze X-Rated nog tot, zolang u wil en zo vaak als u wil, naluisteren. Direct na 11 kunt u inschakelen voor de herhaling. De playlist die wordt altijd live aangevuld tijdens de uitzending, dus die staat inmiddels volledig compleet op de site van de Concertzender. Volgende week, ijs, weder en herfst dienende, is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En ik dank u ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Maak er een mooie week van. Wat mij betreft, tot volgende week. Tot een nieuwe X-Rated. En voor nu, dag.

lekkere trance van Sasha. Hij staat op een dubbel 12-inch Expander, de Expander EP. Een dubbel 12-inch die verscheen in 1999 via Deconstruction. Sasha, een Engelse DJ, producer. En u hoorde de titeltrack Expander. U bent verbonden met de concertzender en met het programma X-Rated iedere zondagavond. Live op de concertzender tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En we gaan verder met fonkelnieuw werk van Aida Arco. En Aida heeft een track gemaakt op een nieuwe compilatie die is gemaakt en gecompileerd is door Alan Ellion. We zijn inmiddels aan het 9e gedeelte van de serie We Are Not Alone. En dat verscheen via Alan Ellion's label, eigen label, B-Pitch. U hoort nu Aida Arco met Maybe Life, Maybe Death. Houd u vast, we gaan beuken met Aida Arco. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Zo, heerlijk. Wat een gebeuk. Dat mag af en toe best in X-Rated op de zondagavond. De afsluiter van de week tenslotte. Dan kunt u er volgende week misschien weer een beetje tegenaan. Broken English Club hoorde u. En dat is het project van Oliver Ho. Love and Decay. En dat staat op het album Songs of Love and Decay. En dat is uitgebracht door het label van Dekmantel. En nu we het toch over Dekmantel hebben, we doen een rondje Dekmantel. Want afgelopen jaar op Dekmantel speelde de Quelza. En Quelza is Leo Nai Aissa. En Quelza maakt een 12 inch. En die gaat op 23 mei pas uitkomen. Maar nu vast een track in X-Rated. En dat is de titeltrack van de 12 inch. Pensa Poetico. Dit is Quelza.

Een verslavend goede track van The Threshold House Boys Choir. En dat is Peter Christofferson van Throbbing Gristle en Coil. U hoorde Dark and Sparse. Het staat op de heruitgave van het album Amulet. En Amulet, dat is in een zeer kleine oplage verschenen en gelukkig heruitgebracht via het Infinite Fog label. Daar zit een tweede cd bij en daar staat deze geweldige track Dark and Sparse op. The Threshold House Boys Choir. Hier bij X-Rated op de Concertzender, waar we even de zware dub ingaan. Althans, dub volgens Ghost Dubs. En Ghost Dubs heeft een plaat uitgebracht op het label Pressure. En dat is een label van Kevin Martin, oftewel The Bug. Dit is Ghost Dubs van Extended Damaged Versions. Het is Chemical Version. Ghost Dubs.

Dat waren Tapage en Guro Kverndok. Beide afkomstig uit Bergen in Noorwegen. Tapage, het klinkt Frans, maar het is eigenlijk gewoon Nederlands. Het is Thijs Ham. Alleen woont Thijs in Noorwegen. En hij heeft met een andere Noorse dame deze LP gemaakt. The Elephant Started Crying When Listening to Herself Sing. Wat een briljante titel voor een plaat. U hoorde de track I'm Feeling Awfully Cozy. Tapage en Guro Kverndok. En de laatste track voor dit uur is voor Cosmic Ground, Dirk-Jan Müller. Hij heeft achtereenvolgens de albums Aria 22, 23 en 24 uitgegeven in alleen digitale versies. En die zijn nu gecompileerd op een dubbel CD. Aria 22, 23 en 24 bij elkaar op zijn eigen label Studio Fleisch. Dit is Cosmic Ground met het vierde gedeelte uit Aria 24.

Onze eigen Dirk Serries. En met een nieuw album onder zijn eigen naam verschenen. Dus niet onder Vitna op Mana of Microphonics of al zijn andere incarnaties. Fearful's Burning bijvoorbeeld en noem het allemaal maar op. Dirk Serries onder zijn eigen naam heeft het album Zonal Disturbances 2 uitgebracht via het Poolse Zoharum. U hoorde de track KG209NCF. Dat is de titel namelijk. Zonal Disturbances 1, die is nog niet uit. En dat geldt ook voor de 3 en 4 en 5. En als ze alle 5 uit zijn, komt deel 1 uit. En dan wordt het ook nog eens een keer allemaal samen in één box gepropt. Dirk Serries hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we naar de Marokkaans-Franse broertjes Eric en Marc Hurtado gaan. Etant donné. En u hoort een track die staat op het verzamelalbum Le Sacre du Printemps. Die in 1994 verscheen via het blad Gonzo Circus. Vroeger hadden ze ook nog andere verzamelaars in plaats van alleen maar Mind the Gap. Sowieso een geweldige verzamelaar waar behalve Etant donné ook nog Deutsch Nepal opstaat, Mordhound en Lee Ronaldo. Dit is Etant donné met Je suis pour toi, Etant donné.

We hadden het laatst over die oranje mafklapper die Radio Free Europe de nek om wilde draaien. Nou, dat is hem gelukt. Alleen is Radio Free Europe gelukkig gered uit de puinhopen die oranje mafklapper achterlaat. Hij heeft sowieso ook de stekker getrokken uit The Voice of America. Hoe dom kan je zijn? The Voice of America, vandaar dat ik Cabaret Voltaire maar eens op de draaitafel heb gelegd met het gelijknamige album. En de track The Voice of America, Damage is Done. Ja, qua titels kan het niet actueler. Rough Trade was het label, 1980 was het jaar. X-Rated op de concertzender en we gaan door met heel vrij werk uit Italië. De band Cade, C-A-D-E. Het gelijknamige album werd uitgebracht via 13 Records, een sublabel van Silentis. U hoort de track V. Dit is Cade.

En dat is weer zo'n heuse X-rated klassieker. De track L'ombre des réverbères van Dernière Volonté. Het staat op het album Devant le Miroir. En dat is verschenen via het Houruk label. Dus hij is het label van Albin Julius. Dernière Volonté aan het einde van deze episode van X-rated. En hiervoor hoorde u een lijvig werkstuk van Raison d'être. Melina Kool. En het staat op het album Cambrium. En dat is een cd die verschenen is met een peperduur boek erbij. En dat boek dat heet Ascend. Het is allang weer hoog en breed uitverkocht. Helaas cd zowel als boek. Of ja, de combinatie dan. Cyclic Law was het label die het uitbracht. En het een mooi, prachtig mooi. Maar wel peperduur en uitverkocht. En daarvoor hoorde u de Italiaanse band Cade hier in X-Rated. Zometeen is er nog veel meer fraais te beleven in X-Ray tot middernacht. Wat dacht u van Cozy Funny Tutti? Die heeft een aantal gewone normale albums uitgebracht onder haar eigen naam. Maar er zijn ook een aantal zogenaamde electronic ambient remixes. En er zijn er een paar door Chris Carter gedaan, maar ook twee door Cozy Funny Tutti. En zij heeft haar eigen tracks zo'n beetje onder handen genomen en onder elektronische ambient remixen van te maken. U hoort tracks van Electronic Ambient Remixes 2 en 4 met als ondertitel Selflessness. En dat verscheen respectievelijk in 2000 en in 2004. Dus Cozy Funny Tutti, zometeen een uur lang in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Die is na 11 direct weer terug te luisteren. De playlist staat natuurlijk volledig op de site van de Concertzender. Wellicht tref ik u een aantal, of althans een aantal van u, op het Roadburn Festival aanstaande week. Ik ben er in ieder geval donderdag, vrijdag en zaterdag. En de zondag, dan zijn we weer terug voor de extra zware paasepisode van X-Rated. Dat is volgende week. Heb alvast een mooie goede vrijdag. Een mooie Pasen, richting Pasen. En wat mij betreft tot volgende week. Dank.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. Daarna nog heel veel meer fraais in X-ray tot middernacht. Dat deze aflevering helemaal is gewijd aan de zogenaamde Sinti Space Berliner Schule. En meer van dat fraais. De playlist staat inmiddels op de Concertcenter site. Deze week zag ik dat, werd mij gemeld in ieder geval, dat Genetic Factor, zijnde Richard Zijlstra, de vroegere VPRO-programmamaker, die heeft een muzikaal alter ego, dat is Genetic Factor. En dat is eindelijk verzameld en op Bandcamp gegooid. Dat is hartstikke goed, want behalve wat losse tracks die hier en daar op een verzamelaar zijn verschenen, is er nooit iets echt uitgebracht van Genetic Factor. Terwijl het toch geweldig spul is wat Richard Zijlstra daar gemaakt heeft. Daar was ook enkele uren hoorbaar de tune van Radio Noom. En dat Radio Noom is een legendarisch VPRO-radioprogramma geweest met Richard Zijlstra en Marjoke Roorda. Wel nu, dat was te horen gedurende enkele uren en dat is er daarna weer afgehaald vanwege de rechten. Helaas, heel erg jammer. Ik wilde het hier eigenlijk laten horen, maar dat feest gaat dus niet door. Het was namelijk met de aankondiging van de markante stem van Cor Galis, die briljante VPRO-omroeper, zeg maar, met zijn gehele eigen stijl. Maar goed, dat moet u dus nu ontberen. Maar de tune, die kan ik natuurlijk gewoon wel draaien. Dat is Dez van Dome. En Dome is Gilbert & Lewis van Wire. Dit komt van Dome 3. De Radio Noom tune van het weleer. Dit is

zo. Dat gaat heel diep. De soundscapes van het Finse duo Ota van Verret. Hun tweede album is uit. Dit heet ook gewoon 2. Met als ondertitel CV's. Oftewel S-Y-V-Y-S. De titels die zijn onuitwerkelijk onuitspreekbaar. Daar ga ik ook helemaal niet aan beginnen. U hoorde de tweede track van deze Ota van Verret, redelijk nieuw verschenen op Cyclic Law. Fantastisch werk van Ota van Verret. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Onze eigen Michel Banabila die ziet ook behalve allerlei nieuw werk ook oud werk nieuw uitgebracht worden. En dat is bijvoorbeeld verschenen in 2017 op het album Trespassing, met als tweede plaat daarbij gevoegd een heruitgave van zijn allereerste album Marilli. Where Old Meets New, die staat op Trespassing. En dat is een track die nooit eerder is verschenen. Daarom nu Michel Banabila met een vonkelnieuwe track in X-Rated.

Thank you.

Queen. Horror. Sun. Saurashan. Tareshan.

0: Er zijn zo van die artiesten die een patent hebben op prachtige, gloedvolle en buitengewoon melancholieke, tranentrekkende ambient soundscapes. BV Dub is er eentje, maar deze mag er ook zeker zijn. ASC. Wat een fantastisch nieuw album heeft hij uitgebracht. The Waves op Silent Season. Van A tot Z. Prachtige, melancholieke ambient. Dit gaat ook weer de eindlijst in, dat weet ik nu al. ASC hier bij X-Rated op de Concertzender. 6,5 minuut te laat, maar ik moest ook even tellen. Want u heeft natuurlijk ook weer heel best gedaan om een volle mailbox voor mij te creëren. Wel nu, de 10e die is eruit gerold en dat is Hans Smit voor The Young Gods, 27 maart in Paradiso Noord. Hans Smit plus 1. Hoe dat in zijn werk gaat, dat hoort u via de mail. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens de Concertzender, namens Paradiso Noord, namens The Young Gods. Anyway, heel veel plezier natuurlijk bij The Young Gods. Gefeliciteerd. En wij gaan nu echt heel ver de diepte in met MZ412. Het nieuwste album Zwart Mirkir. We are eternal.
1: Black holes. We will be dark.

We are eternal. Geweldig. MZ412. Vroeger Maschinenzimmer 412 of 2. Dit was van het album Zwart Mirker, nieuw verschenen op Cold Spring. De track We Are Eternal. X-rated op de concertzender, waar we nog even een kleine 10 minuten over hebben voor Coil en het project Time Machines. En dat zet ik niet voor niks in deze playlist, want aanstaande donderdag, als u dan niet in het Paard in Den Haag bent voor Laibach, dan kunt u naar Den Bosch, naar Willem II, want daar wordt het vakfestival gehouden, FAQ. U kunt daarheen voor bijvoorbeeld Drew McDowell, die Coil's Time Machines gaat uitvoeren. En dat mag die, want Time Machines van Coil werd uitgevoerd door behalve John Balance en Peter Christofferson als derde lid, toen door Drew McDowell. Hij zal daar optreden. Onder andere staat ook nog Alessandro Cortini op het programma die donderdag voor in Willem II in Den Bosch gaat dat zien. Drew McDowell speelt dan Time Machines. Je hoort nu een gedeelte van de eerste track van Time Machines.

Gaan aan. Die track die kwam van het album The Unsaid Words. Prachtig Italiaans werk van Canaan. En daarvoor dus Time Machines van Coil. Aanstaande donderdag te zien op het vakfestival. Niet Coil, maar Drew McDowell, want de rest van Coil is niet meer. En dat zal niet mogelijk zijn om daar op te treden. Maar Drew McDowell dus wel aanstaande donderdag in Den Bosch. Een en ander brengt ons het eind aan het eind van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is nog meer. Er is een derde uur. En dat is onder de noemer X-Ray. Vanavond volledig weer eens gewijd aan de space. De synthesizers. Aan de macht. Wat te denken van Node. De supergroep rond onder andere mensen die op vliegvelden hebben opgetreden, op metrostations hebben opgetreden. En dat allemaal met een heel stel modulaire synthesizers. Node, u hoort een track van Terminus, wat verscheen in 1995. Daarna is het de beurt aan onze eigen Adeptus Mechanicus. Een track van zijn nieuwste album Lines and Waves. Gevolgd door Bernard Xolotl, een heruitgave van zijn cassette die in 1982 verscheen. Last Wave, dat sluit weer mooi aan bij Lines and Waves. Last Wave, deel 1 hoort u, die is opnieuw uitgebracht via Bureau B in dit jaar van Bernard Xolotl. We sluiten af met deze prachtige Synthi Space aflevering met Atomin Electrin, oftewel Peter Andersson. Een track van zijn fabuleuze album Laniakea uit 2015. Dat is allemaal zometeen in X-Ray. Volgende week dan besteedt X-Ray het aandacht aan het Rewire Festival. En dan kunt u kaarten winnen voor de vrijdagavond. Jawel. En in de nabije toekomst is er ook nog een Roadburn special hier bij X-Rated. Kortom, er is zoveel moois om naar uit te kijken. Blijf bij de concertzender. Word ook vriend of donateur van de concertzender. We blijven het keihard nodig hebben als u de klanken van X-Rated en andere mooie programma's in de lucht wil houden. Steun ons. Voor nu, heb een hele mooie week. Het wordt een klein beetje lente. Geniet ervan. Tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

U hoorde een flink gedeelte uit het werkstuk Natuur van KMRU. Oftewel Joseph Kamaru uit Nairobi, Kenia. Hij maakte dit album dit jaar op het fantastische label Dutch. En hij heeft zich laten inspireren door de natuur en vandaar ook de titel. Maar het vreemde is dat hij het niet heeft gedaan met de natuur van Kenia, maar juist de rust in de natuur van Duitsland. Want hij is inmiddels verhuisd naar Berlijn. En daar heeft hij zich laten inspireren door deze tracks. Want Kenia was wat hem betreft een behoorlijke heksenketel. Overal hoorde je wel geluid en absolute stilte en verstilling. Dat vind je in Duitsland. Nou ja, dat weten we dan ook weer. KMRU, wat een held. Fantastische klanken op het album Natuur. Afgelopen dinsdag had ik een hernieuwde kennismaking met Jana Komaritsa. Jana Komaritsa die had ik ooit geboekt in 2013 op het Summer Darkness Festival met haar act Dark Raad. Het enige wat ik kende was het album Abnormal Love dat in 2012 verscheen op Cold Meat Industry. En eindelijk na al die tijd, want Jana Komaritsa woont tegenwoordig in Nederland, had ik weer een ontmoeting met haar. Dat was leuk, gezellig. En ik heb haar ook hier de X-Rated Studio laten zien. En dat was goed. Dus wij draaien even Dark Ride met het album Abnormal Love. Hier is ze, Dark Ride in When They Scream.

Ik draaide hiervoor een track van Dark Raad, wat nog afkomstig was van het label Cold Meat Industry. Maar tegenwoordig brengt ze allerlei albums uit op het Duitse label Audiofob. En daarom dacht ik, weet je wat, ik trek een Audiofob album uit 2011 nog eens uit de kast. En dat werd Mortaya met het album Drown in Blood. U hoorde Weeping Angel hierbij, X-rated op de concertzender. We hebben nog iemand waarvan wij afscheid hebben moeten nemen deze week. En dat is niet speciaal iemand die heel erg actief is in de muziek, maar wel iemand die achter iemands muziek zat. We hebben het over de vrouw van Nicolas Asmoreau. Asmoreau en hij heet eigenlijk gewoon Nicolas Fauré. En zijn vrouw was Koreaanse en was Maryse Ion B. Fauré. En zij tweeën zaten achter het label Snowblood. Dat debuteerde in 2008 met het fantastische album van Irizumi. Het album In Endurance. En het bleek eigenlijk wel dat een heel succesvol label zou gaan worden. Het is alleen helaas nooit verder gekomen dan één album op dat label. En dat is ontzettend jammer. Maar daarom toch ter nagedachtenis van Maryse Ion B. Fauré. En de vrouw dus van Nicolas Asmoreau is hier Irizumi met het 10e gedeelte uit Endurance.

En Freya Aswin is eigenlijk gewoon Elisabeth Hooyschuur. Jawel, ze is geboren in Zaanstad, maar dwarrelde de halve wereld over en kwam veelvuldig in Engelse kringen terecht bij bands als Current 93, waar ze heel veel hand- en spandiensten verleende. Zoals bijvoorbeeld ook met Patrick O'Gill in Sixtcom. En zo heeft ze nog veel meer fraais gedaan. Dit kwam van haar tweede album Shades of Yggdrasil. Dat verscheen origineel in 1993. Op cassette en werd heruitgegeven op CD in 1995. Freya Aswin aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor, dus na Irezumi, kon u luisteren naar Asmoro. En Asmoro, dat is Nicolas Asmoro. Hem noemden we al in verband met het overlijden van zijn vrouw. Dus om hem nog even een hart onder de riem te steken en nog een track van zijn album High Soap, en dat verscheen in 2006 op Steinklang Industry. U hoorde Abode of the Dead.

En zometeen is er natuurlijk het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En daartoe heb ik een totaal onbekend stuk opgenomen voor weer eens een keertje met Piet Nemlouk. Jawel, die komt vaker voor, maar deze, dat is toch niet bepaald een bekend album, terwijl die toch echt wel heel erg fijn is. Ik heb het over Astrogator. En dat verscheen op zijn eigen Fax label in 1993. Een heel lang elektronisch stuk dat te horen is zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs, weder en nazomer dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11, gevolgd door een X-Ray. En inderdaad, nazomer, want er komt een heuse nazomer aan. Dit wordt een heerlijke warme week en dan hopelijk is het volgende week weer herfstig genoeg voor een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Geniet van het nazomertje. Wat mij betreft, blijf bij X-Ray. Nogmaals bedankt, ook voor alle reacties. En tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max.

Een track zeer rijk aan geluiden. Het samenwerkingsverband tussen Teleferiek en Contagious Orgasm. Teleferiek klinkt Frans en het is Duits. Contagious Orgasm klinkt Engels en het is Japans. De track hoort u Regierraum en dat vindt u op het album Siowa uit 2002. Teleferiek en Contagious Orgasm hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nog eventjes heel erg sacraal gaan doen met Osala Sacraal. Dat fantastische album wat op de valreep verscheen tussen 2025 en 2026. Maar aangezien december releases gewoon meegenomen mogen worden in 2026. Staat deze vast in de eindlijst, dan weet u dat. Het album O-Star, O-A-Star. En daarvan hoort u nu Algericht. Dit is Osala Sacraal.

0: En dat was Current 93. En voor de gelegenheid is vol uitgeschreven. Dus in letters in plaats van de 9 en de 3. Current 93, Immortal Bird. En zo zie ik Arjen graag een onsterfelijke vogel die rondvliegt en nog steeds goedkeurend knikt dat het allemaal hier beneden goed gaat. Niet met de wereld, maar wel hier bij X-Rated. Sleep Has His House, een album wat David Tibet samen met Michael Cashmore en Stephen Stapleton van Nurse With Wound heeft opgenomen. Ter nagedachtenis van de vader, de overleden vader van David Tibet. Sleep Has His House verscheen in 2000. En deze was inderdaad speciaal voor Arjen Grolleman. Aanstaande dinsdag is het alweer 16 jaar geleden dat Arjen ons moest ontvallen. En daarvoor hoorde u Scanner, Robin Rimbaud en zijn Europa 25. British Council gaf de opdracht voor het maken van dit album, Europa 25. En dat verscheen in 2004. U hoorde A Balance for Others van Scanner. En daarvoor dus dat schitterende nieuwe album van Osala Sacral. Zometeen is er nog een X-ray tot middernacht. En daarin aandacht voor Multicast Dynamics. Ik heb een greep gedaan uit zijn albums. Een aantal albums die hij heeft opgenomen tussen 2014 en 2016. En deze drie komen aan bod. U hoort drie tracks van het album Scape. Drie tracks van het album Aquatic System. En vier tracks van het album Outer Envelopes. Multicast Dynamics, oftewel het werk van de Finn Samuel van Dijk. Origineel natuurlijk een Nederlander, maar tegenwoordig woonachtig in Finland. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated hier op deze zondagavond. IJs, weder en andere ellende dienende is er wellicht volgende week weer. Of nou ja, laten we ervan uitgaan. Er is volgende week een nieuwe uitzending van X-Rated te beluisteren hier op de Concertzender. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11 gevolgd door X-Ray. Heb een mooie week. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En dank ook voor alle reacties. Nogmaals, mooie week. En tot volgende week. Dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

앞으로 달려라 이모버.

Heerlijke klanken van Formication. Het album The Eyes of Aerodern Riviera. Ze hebben meerdere albums gemaakt, maar helaas in 2011 was dit de laatste die we van deze band mochten zien. Destijds in 2011, toen dit album verscheen, was het zelfs mijn album van het jaar. This is Normal for Me. Dat hoor u hier bij X-Rated op de concertzender. Binnenkort, woensdag 3 april, dan speelt Lydia Lunch in het Paard in Den Haag. En Lydia weet zich vergezeld van Mark Hurtado. En Mark Hurtado, dat is een van de leden van Etant Donné, het Marokkaans-Franse duo. En ze kennen elkaar al heel erg lang, dus het is op zich helemaal niet vreemd dat die twee gaan samenwerken. En dat doen ze door middel van tracks, puur tracks van Suicide uitvoeren. Geweldig. Ze kennen elkaar inderdaad al heel lang. En ook op het album, of op een album hebben ze elkaar al weten te vinden. Namelijk in 1999 op het album Re-Up van Etant Donné. Waar onder andere wordt samengewerkt door Etant Donné samen met Alan Vega. En Genesis P. Orridge wordt er dus ook een track samen met Lydia Lunch gemaakt. En Mark Cunningham op de trompet. Sexo Drone. En daar gaat u nu naar luisteren. Etant Donné featuring Lydia Lunch. En dat concert in het Paard in Den Haag 3 april. Dat is de moeite waard om te bezoeken.

Zo, bent u dan nog? Oh, Sexo Drone. Etant donné, samen met Lydia Lunch en Mark Cunningham op de trompet. Nou, wat een feest. Heerlijk. Echt geweldig. En die gaan dus Suicide doen op 3 april maart. 3 april in het Paard in Den Haag. Lydia Lunch samen met Mark Hurtado. Zo, van Etant donné. X-Rated op de concertzender, net 10:30 geweest. En dat is de hoogste tijd voor de prijswinnaars. De 5e en de 10e mailer heb ik eruit gepikt. Dank allemaal voor het mailen. Die allemaal naar de vrijdag voor het Rewire Festival kunnen en willen. Dat zijn achtereenvolgens Gabriella Vos en Misha Werner. Gabriella Vos en Misha Werner. Hartelijk gefeliciteerd namens het Rewire Festival, namens X-Rated, namens de concertzender. Gaat u vooral genieten van de vrijdag op Rewire met al die mooie artiesten die daar gaan optreden. En voor de rest is het sowieso een mooi festival, dus wie weet zien we elkaar ook nog die dagen. Vrijdag, zaterdag en zondag dus in Den Haag. Nieuw werk nu van Citica en dat is fijn. Dat is namelijk een nieuw album wat volgende week zal verschijnen op het geweldige Winterlight label. Het nieuwe album van Citica heet Trances. Daarvan hoort u nu Life Inhaling. Dit is Citica.

Zo, dat is fijn werk zeg. Onvert M heette dat. En dat is uitgebracht op een split tussen Treha Sectori en Amenra. En te vinden op het laatste Treha Sectori album The Sense of Dust and Sheer and Collected Works. Nieuw verschenen op Cyclic Law. Geweldig werk van Treha Sectori. En Treha Sectori zal optreden op het Roadburn Festival. Wel nu, volgende week besteden wij ruim aandacht aan Roadburn. Dat gaat weer plaatsvinden in Tilburg. Dit is de oude shoegazer Simon Scott, de drummer van Slow Dive. Hij heeft weer een nieuw album uitgebracht op Touch Records. Soundings, vol met heerlijk fijne stemmige werkjes zoals deze Baval. Dit is Simon Scott.

0: Oh, wat schitterend werkelijk. Stellaria Fenica met Hibernia. Ik zag laatst een post op Facebook van het Reverse Alignment label die zich afvroeg hoe het in vredesnaam met Stellaria Fenica gaat. Want na 2008 A9 hebben we niets meer van deze dame gehoord. En ik heb inderdaad ook onderzoek gedaan en er is bar weinig te vinden. Heel erg jammer, want dit was werkelijk geweldig wat zij toen deed. Dit komt van de verzamelaar Echoes of Polyhymnia. Zoals het hier staat, compiles music in ambient and related genres composed and recorded exclusively by women. 10 dames verzameld op deze verzamelaar, waaronder deze Stellaria Fenica. Prachtig werk verschenen op Hypnos Records. Zometeen het derde uur X-Ray dit onder de noemer X-Ray. En u hoort daarin het werk Quinta Essentia, de delen 1 tot en met 5 van Astral Fluids. Dat verscheen op het album Mysterium Magnum. Daarna Nesnamo met het werk Ayvasto. En dat staat op het gelijknamige album. Dat allemaal zometeen. Tot middernacht bij X-Ray hier op de Concertzender. Het einde is nabij voor deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is nog een uur extra. En volgende week zijn we er ook gewoon weer. Met dan een duik in het Roadburn Festival. En natuurlijk nog veel, veel meer fraais. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En de reacties die ik mocht ontvangen uit de diverse kanalen. Dat doet altijd heel goed. Fijn dat u er bent. En fijn dat X-Rated er ook volgende week weer is. Want daar kunt u op aan. Gewoontegetrouw op de zondagavond. Hier op de Concertzender tussen 9 en 11. Maak er een mooie week van. De lente die gaat lekker losbarsten. Dus geniet ervan. Voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max.